heeft. Zond dat dei de beter afweren al hadden rückgeschmeten. Mir so, dat zond es nicht en goede weig de arme uit te halpen. Ik weer mol op ne steed voor verzamelingen en bleef bij den prediger zijn huis während de tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde roebank aan en zei dat hij wordt den prediger den geven. Mir weer zo dat weer op een graf oog. En jo, den prediger zijn vrouw hield als de man eerst weich weer. Mir jammer dat am den prediger en zijn vrouw. Aber dort ist so, als einige Menschen denken, jeft den Prediger dort, was sie nicht mehr wollen haben. Dort ist nicht so, als Gott seine Arbeit soll gedonnen worden, Freund. Sondern die flittig Gott sein Wort ausgeben, soll er von dort gehudet haben. Wann vielleicht auch nicht dort ganz basta, aber doch sind mit, was sie sich nicht würde schämen brücken. Mehr das nächste Mal, Gottes Segen, meine Freunde.

Nu wel uit het Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den bergen op en zat zich dol. En zijn jongen sammelde zich om arm. En hij fang aan en te leren en zei, zeilig zijn die hem juist arm zijn, dan eent je tot himmelrijk. Zeilig zijn de treurende, dan eent zal je treist worden. Zeilig zijn de sanftmoedige, oder zeilig zijn die, wat vriendelijk en bescheiden met anderen omgaan. Die zullen de welt erover. Zeilig zijn die ihnen honger en dorst, nur gerechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich over anderen erbarmen, over die wat God zich ook erbarmen. Zeilig zijn die een reinet hart hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede maken, die zullen God zijn kinder genannt worden. Zeilig zijn die am gerechtigheidswelle verfalscht worden, dan dat himmelrijk es eert. Zeilig zijn die, wann de menschen over jün schellen en jün verfallen am minnet wellen. In alle hand schlacht het no rede, wann dat nicht so es. Freit jün en sieht Frau, dan dat wat jün im Himmel Gott beloond worden. Dan Rosa habe sei de profete teue saat, die verjünd wäre.

0: The clock is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en ik brood van het leven van jou als je 2 Chronik 29 16 wurde zeigt. En de Leviten nemen een 300 uit de stad ruut om kinderen toe. De priester hadden al dat aan een prel.

Du grote God, van et de wereld te ontjet, dat du schoft hast, der din olmogst woed, van et op alles wat u deest doutjetje, wou du regeert en vouderst olem zo.

Nu wil ik uit Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den berg hinab en zat zich dol. En zijn jongen sammelde zich om hem. En hij fang aan hen te leren en zei, zeilig zijn die, die hem juist arm zijn, dan eent die het himmelrijk. Zeilig zijn de treurende, dan eent zal je treist worden. Zeilig zijn de sanftmoutje, oder zeilig zijn die, wat vriendelijk en bescheiden met anderen omgonen. Die zullen de welt erover. Zeilig zijn die, die in den honger en darst, nur je rechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich over anderen erbormen, over die wordt God zich ook erbormen. Zeilig zijn die een reinet hoort hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede maken, die zullen God zijn kinderen genaamd worden. Zeilig zijn die aan de rechtigheidswille vervalscht worden, dan dat himmelrijk es eert. Zeilig zijn die, wann de mensen over hun schellen, in hun verval je aminet wellen. In alle hand schlacht het no rede, wann dat nicht so is. Freit junt en ziet vrouw, dan dat wat junt im Himmel Gott beloond worden. Dan rosa habe zij de profeite teue zaad, die verjunt wieren.